Nu lees ik weer een onze geschicht van Oom Kloos. Vijf week mil Kloos uitroep, verkoopt zijn wirtschaft en verleidt zijn heimatdorp, om met de vergonnenheid te breken. Hij koopt zich weer af en niet grote landgoed. Dit geeft Kloos een aanspraak, op een nieuwe tijd wordt om dat zien wat er groot. Kloos toopt met de 12 andere onzidlerfamilies, vallen zich ladig, kein predje weer met je kom. Hierdurch haf Kloos seine Nubasch eingelud. Hei dacht, ohne Predigt fährt te lesen. In alle taub noch wat Leute singen, in Betzus ne Andacht. Hier fang wir dann an. Dort ist Sindacht Smarius, in der Jast sind meist ohne der.